0: Janke.
1: Hij extermine. Hij kunt het niet wat voelen, bemoeien.
2: Laat me Janke, Janke. Laat me.